0: gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. 5 agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienhoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienhoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn, een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

Confession of the Groove.

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: innovatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
5: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
10: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: via 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de julikermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De bosbranden rond Bordeaux en Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
2: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
3: Je suis gendarme à brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission d'évacuer toute la ville.
4: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Prenez vos papiers.
1: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deilen beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
5: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
8: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
3: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
4: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
5: S'il vous plaît, tout de suite.
4: Okay.
5: Prenez vos papiers.
2: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
7: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
8: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
7: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
9: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
13: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Allesamen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
3: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
4: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
5: S'il vous plaît.
6: Ok,
5: tout de suite.
6: Okay.
5: Prenez vos papiers. Voiture.
2: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
7: Bedankt, Jeroen.

0: Davy Peleman.
1: Radio Ninove.
2: Hey, goedemorgen Olivia.
1: Talk to me.
2: En welkom bij Radio Ninove.

Goedemorgen. Uit een onderzoek blijkt dat de gemiddelde dagelijkse luisterduur 2 uur en 10 minuten bedraagt. Ah, ideaal voor een zaterdagvoormiddagprogramma. Goedemorgen. Vandaag neem ik je mee richting de kermis en de markt van Ninove. We gaan ook naar het hoogste punt van Ninove. En de Lucifer die komt vandaag ook ter sprake. En iets voor 12 uur bied ik je een apéroken aan. Een goedemorgen. En ik laat vandaag ook jou aan het woord. De Ninovieter, jij dus. Hoor je hier op Radio Ninove. Tot aan de noon, infotainment en oh ja, ik beloof je nog één ding. Bij ons meer muziek dan gebabbel.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: with you. Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt. Sinds een week of twee staat de wekelijkse dinsdagmarkt hier in Nienhoven terug op zijn vertrouwde locatie, de Graanmarkt in Nienhoven. Maar je hebt het ook al gemerkt, het is kermis nu in Nienhoven hier. En daarom verhuist de markt nog één keer komende dinsdag 28 juli opnieuw naar de Kaardeloodstraat hier in Nienhoven. En vanaf augustus keren dan de marktkramen definitief terug naar de Graanmarkt.
1: Radio Nienhoven.
2: Goedemorgen.

0: Zometeen om 10:30 het nieuws uit onze stad Ninove met Ewout vandaag. En hij neemt je mee naar de kermis.
1: Attention!
2: Oh la la!
3: Turbo! Op de turbo!
4: Opgepast! Blijven zitten alstublieft!
0: Dat is voor over een minuutje of drie. Tot daar nog een classic in de summertime. U wel gekend, Mungo Jerry. Een zeer goeie zaterdagmorgen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Wie kent er dit hier nog? Midden van de jaren 70 met het Nederlandse groepje Lucifer en House for Sale. En over Lucifer wil ik het graag met jou eens hebben. Ja, hoe zeggen we dat hier in Ninove, een Lucifer? Ik heb het aan jou gevraagd, aan de Ninoviter, de man en vrouw in de straat. Wat zeg jij tegen een Lucifer?
1: Een stekske.
2: Krasjel.
1: Een stekske.
3: Een krasjel.
1: Een stekske.
3: Als men de krasjel op de sulfur wrijft, crasht dat. Vandaar de naam krasjel.
0: Voilà, een stekske of een krasjel, zo zeggen we dat hier in Ninove. Maar straks wil ik het met jou dus hebben over die krasjels.
4: Hear the

0: Zometeen neem ik je mee naar het hoogste punt van Nienoven. En nee, het is niet waar onze zendmasten staat. Dat had gekund, maar dat is het niet. En dat hoogste punt van Nienoven, ja, daar zouden we onze zendmast helemaal niet mogen zetten. Ik leg het zometeen uit. Eerst even een spelletje op je zaterdag voormiddag. Moeten zeker kunnen, een beetje interactie met u daar. Vraag je, wie is dit? Wie zingt dit? We zitten in het eind van de jaren 80, kan ik al vertellen. De titel mag ik ook zeggen. Losing My Mind. De vraag aan u, wie is dit?
1: The sun comes up, I think about you.

0: Nelly. Origineel trouwens van een zekere Dorothy Collins. Goed, en dan gaan we nu naar het hoogste punt van Nienoven. En jij bent er net als ik wel al eens voorbij gewandeld zonder het te weten. En dat hoogste punt van Nienoven is ook aangeduid met een ludieke markering. Een houten paal in de vorm van een brandend steksken, een brandende lucifer die 1,5 meter boven de grond uitsteekt. En in de stam van die paal staat het Ninofs woord voor lucifer, voor steksken. En dat is krasjel gegraveerd, wat dus Ninofs dialect is voor een lucifer.
1: Als men de krasjel op de sofa wrijft, krasht dat. Vandaar de naam krasjel.
0: Voilà, en u als echte Ninovieter wist dat uiteraard. En dit symbool verwijst uiteraard naar de luciferfabrieken die lang een zeer groot deel uitmaakten van de nijverheid hier in Nienoven. Wel, die krasjel, dat hoogste punt van Nienoven, dat bevindt zich niet aan onze zendmast, maar wel pal in Nijgenbos op 89 meter boven de zeespiegel. Daar vindt u dus die krasjel en het hoogste punt van Nienoven. Ja, over krasjel gesproken, strakjes richting die andere krasjel, dat is natuurlijk het jeugdhuis van Nienoven.

goedemorgen. En dan nu richting die andere krasjele jeugdhuizen van Nienhoven. Ze verlaten de Gerardsbergse straat en ze verhuizen naar een andere locatie. En die beslissing is een gevolg van de aanhoudende structurele problemen daar aan het pand. Onze stad werkt nu samen met het bestuur van het jeugdhuis De Kreschel aan de verdere uitwerking van die verhuis. De bedoeling is om de werking zo vlot mogelijk verder te zetten en de jongeren hier in Nienhoven zo snel mogelijk te verwelkomen op een gloednieuwe locatie. Waar de jongeren dan onderdak zullen krijgen, dat wordt later meegedeeld.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De bosbranden rond Bordeaux en Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
3: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
4: Je suis gendarme à brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission d'évacuer toute la ville.
5: S'il vous plaît, tout de suite.
4: Okay.
5: Prenez vos papiers.
2: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij controle daar blijkt de brug over de Deilen beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: We zaten in Denemarken met John, die we kennen van de Popstars 2002 in Denemarken. En dan DJ Kato, ook al uit Denemarken. Ja, nu terug naar eigen regio, naar Nienhoven. Want voor de start van het nieuwe voetbalseizoen wordt de nieuwe spelerskern van KVK Nienhoven, de A en de B-ploeg, al voorgesteld. En dat tijdens een lekker diner. Het menu, dat kan je raadplegen in de activiteitenkalender op onze website radionienhoven.be. Deelnemen kost €60 en vooraf inschrijven is verplicht en dat kan tot en met vandaag, zaterdag 25 juli, bij de voorzitter. Per e-mail doe je dat naar gvanderperren@telenet.be. De G naar beneden van golf, gvanderperren@telenet.be. En de ploegvoorstelling die vindt dan plaats komende vrijdagavond 31 juli vanaf 1:00 uur. Uiteraard op De Kloppers is dat.
1: Radio Nienhoven.
2: Goedemorgen.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
4: In Nienhoven.
5: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.nl.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

En dan gaan we nu de weg op richting het kruispunt van de Nienhofse Steenweg met de Ramerstraat. Dat is inderdaad grondgebied Strijdhem. En goed nieuws, want de werken daar zijn klaar. Voortaan kom jij als bestuurder die op de Steenweg rijdt en afdraait niet meer in conflict met tegenliggers. De verkeerslichten die zijn nu zo ingesteld dat de verschillende verkeersstromen zo weinig mogelijk kruisen wanneer ze groen licht krijgen. Concreet dus krijgen de verschillende richtingen apart groen licht. Het verkeer richting Dilbeek mag door wanneer het verkeer richting Nienhoven aan het rode verkeerslicht moet wachten. Goed nieuws dus daar op de Nienhofse Steenweg.

Een goeie middag, je luistert de Radio Ninove op zaterdag helemaal live vanuit het Ninja Shopping Center in het hart van Ninove. En ook nu gaan we het weer echt niet ver zoeken. Komende vrijdag 31 juli, Aporiel Beats en dat op het Ninjaplein hier in Ninove. Het is een sfeervol zomerevenement dat vorig jaar ook al werd georganiseerd in andere steden. Ik dacht Gerardsbergen en Zottegem. Maar nu komt Apero Beats voor het eerst ook naar onze wortelstad. Dat betekent samen het glas heffen, genieten van mooie muziek en vooral die unieke zomersfeer opsnuiven. Let zeker ook op de aankleding, de gastronomie en de gezellige setting die dragen bij aan een onvergetelijke ervaring. De eerste Aporiel Beats hier in Ninove die vindt komende vrijdag plaats, 31 juli, vanaf een uur of 6 s'avonds. En dat op het lange, smalle Ninjaplein, hier pal aan de radiostudio dus van Radio Ninove.

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

En dan nu richting onze provinciehoofdstad, want ja, de laatste dagen van de Gentse feesten die zijn aangebroken. Met vandaag zaterdag 25 juli, ongelooflijk maar waar, voor de vierde maal op rij staan de streekgenoten van Dansbaar nog maar eens geprogrammeerd als hoofdact daarop de Gentse feesten. Deze keer net als vorig jaar op het Veerleplein vanavond om 11 uur de streekgenoten van Dansbaar op de Gentse feesten. En wil je Dansbaar van dichter bij huis nog eens aan het werk zien? Wel, de partyband Dansbaar treedt ook op de Maspoe Parkconcerten hier in Nienhoven. En dat op maandag 17 augustus. Ook zie je Dansbaar nog op Rock Trolfene op 14 augustus. En één dag later, 15 augustus, een vrije dag, komen ze naar Liedekerke Feest. Check de socials van Dansbaar, geschreven Dansbaar, maar dan zonder de klinkers DNSBR. Maar hoe klinkt dat nu allemaal, Dansbaar? We gaan eens luisteren.

0: Voilà, een bloemlezing van dansbaarders op de Gentse feesten vandaag is dat. Wij terug naar de muziek van Radio Nienhoven met Terry Swims. Een zeer goeiemorgen.
1: Radio Nienhoven.
2: Goedemiddag.

Ja, de nieuwe K3 met de nieuwe De Zomer van Oja Lele. Maar weet jij nog in welk jaar dat was? Die allereerste Oja Lele, De Zomer dus van Oja Lele. Dat is langer geleden dan je zou denken. 2003. Niet alleen K3 toen in de hitparade, maar het was ook de zomer van allemaal van Wim Sotaar. De zomer van 2003.

Radio Ninove, Another and Talk to You. En dan nu een muziekje dat echt waar iedereen, ja, echt iedereen kent. Luister maar.

στις instrumento και τη saxophone. Het thema van de Pink Panther uiteraard. Wel, dit muziek heb ik erbij gehaald omdat de Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij werd 94. Johnson is vooral bekend van zijn solo in de titelsong van deze film natuurlijk, The Pink Panther, waarvoor hij 3 Grammys won en genomineerd werd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Onze saxofonist overleed 6 dagen voor zijn 95ste verjaardag. Radio.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

0: Goedemiddag, het is 10:50 en dus is het weer tijd voor de week van Ninove met Tom
1: en Laurens.
0: Het programma waarbij we op zaterdag tussen 12 en 2 terugblikken op het nieuws van de afgelopen week uit Ninove en waarbij we jullie ook verwennen met de allerbeste muziek. Zit je op dit moment aan de eettafel, dan wensen we jullie uiteraard smakelijk eten. Wij zenden de komende 2 uur live uit vanuit het Ninja Shopping Center. En we gaan verder met alweer een heerlijk poppy nummer. Alicia Dixon is dit met The Boy Does Nothing. I got it.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Ze waren er uiteraard ook bij tijdens de halftime show van de finale van de Wereldbeker voetbal. Shakira en Burna Boy waren dit. Je hebt het misschien al gemerkt in onze binnenstad of in de nieuwsberichten op de radio. De julikermis is weer van start gegaan. En ze blijft er nog staan tot en met dinsdag. We zoomen graag even in op de extra's die de kermis te bieden heeft. Zo is er maandagnamiddag tussen 3 en 6 uur een prikkelarm moment. Wat houdt dat precies in? Wel, de voorkramers die zetten in dat de muziek zachter staat en er zijn minder licht- en geluidseffecten. Zo kunnen mensen met bijvoorbeeld epilepsie, autisme of hooggevoeligheid ook genieten van het kermisgebeuren. Maandagnamiddag is er ook extra animatie, want dan kan je tussen 2 en 5 op de foto met de minions en kan je een ballonplooier spotten. Dinsdag is er een familiedag, daarop bieden verschillende attracties extra kortingen aan. Er is dus geen enkele reden om niet af te zakken naar de graanmarkt.

nummer uit de soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Ellie Goulding was dit Love Me Like You Do. Jeugdhuis De Kraschel en het stadsbestuur van Nienhoven hebben na overleg beslist om een punt te zetten achter de huidige locatie van het jeugdhuis in de Gerardsbergse straat. De voorbije maanden doken er steeds nieuwe problemen op met het gebouw. De werking van De Kraschel blijft behouden, maar zal dus verhuizen naar een nieuwe locatie. Er wordt gezocht naar een veilige, degelijke en vooral goed onderhouden locatie waar de jeugd zich kan thuisvoelen. Aldus schepen van jeugd Malika Schlakmender. De nieuwe locatie is nog niet bekend. We flitsen nu even terug de tijd in en gaan naar de jaren 70 met Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienoven en op juweliernachtergalen.be.
6: Juwelier Nachtergalen.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Bobby van de Kaizer Chiefs. Meteor dook onlangs terug op in het showbiznieuws door zijn breuk met voormalig Miss België Céline Van Oitzel. Op muzikaal gebied gaat het hem wel voor de wind, want volgend jaar viert hij 10 jaar carrière. En dat doet hij met een grote show in de Avasdoom op woensdag 5 mei 2027, dag op dag 10 jaar nadat zijn debuutsingle Ik hou van jou verscheen. Dit is zijn samenwerking met Snelle. Kijk ons nou.
1: Vriend.

Gypsy Kings met hun coverversie van de klassieker Volare. En van vliegen gaan we naar zwemmen, want vanaf 1 juni 2027 wordt zwemmen in publieke waterlopen, vijvers en meren in Vlaanderen in principe toegelaten. De Vlaamse regering draait daarmee de huidige regelgeving volledig om. Vandaag mag je namelijk enkel zwemmen op plaatsen waar dat uitdrukkelijk is toegestaan. Vanaf juni volgend jaar geldt het omgekeerde. Zwemmen mag overal, tenzij er duidelijke en goed onderbouwde redenen zijn om het op bepaalde locaties te verbieden. Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Brouwens moet die nieuwe aanpak ervoor zorgen dat mensen dichter bij huis meer kunnen genieten van open water. Hoe de nieuwe regelgeving concreet zal worden toegepast in Ninove is voorlopig nog niet duidelijk. De stad zal de komende maanden bekijken op welke locaties zwemmen mogelijk wordt en waar een verbod om veiligheids- of milieuredenen noodzakelijk blijft. En dan laten we de temperatuur op deze zonnige zaterdag nog een paar graden stijgen met Olivia Dean en haar zwoele zomerhit. Dit is So Easy.

enkele minuten voor één. Bijna tijd voor het nieuws op Radio Ninoven. Het lijkt hier wel het uur van de filmmuziek. Daarnet ging het nog over Fifty Shades of Grey. En nu is het aan James Arthur en Anne-Marie met hun hit uit de film The Greatest Showman. Dit is Rewrite the Stars. You know.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hoog uit 24 graden.
0: Summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Radio Ninove.
2: Goedemiddag.

Deze meneer is volop bezig met zijn Together Together wereldtour. Komende vrijdag bijvoorbeeld zal hij optreden, deze Harry Styles, in Mexico. Hij passeerde eerder ook al 10 keer in Amsterdam, maar België slaat hij over. En ook deze artiest is bezig met een wereldtour. Maar ook België laat ook hij links liggen. Lionel Richie met een van zijn bekendste hits. Dit is All Night Long.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Volgende vrijdag kan je vanaf 6 uur 's avonds op het Ninjaplein terecht voor de eerste versie van Apero Beats. Je mag je verwachten aan een ontspannende avond met live entertainment, DJ's, lekkere foodconcepten en een uitgebreid aanbod aan dranken. De toegang is volledig gratis. Bijna 2:30, we zitten nog altijd live in het Ninja Shopping Center, dus kom gerust even zwaaien, zoals enkele mensen al deden vandaag, of neem een kijkje in de studio via de camera op onze website radioninove.be. En als je daar aan het kijken bent en je denkt, oh, dat is Aaron Blommaert achter de desk, het is DJ Tom de Niels die nieuwe kleren heeft gekocht. Goedemiddag, dit is Alex Warren.

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

In februari van dit jaar bracht deze man zijn 23ste studioalbum uit. Moby was dit met een dikke hit van eind de jaren 90, Porcelain. Misschien waren jullie, net als Laurens en ik, afgelopen donderdagavond ook op het Ninjaplein voor de Donderdagen. Wel, komende donderdag, 30 juli, kunnen jullie opnieuw vanaf 20 uur terecht op het Ninjaplein voor twee gratis voorstellingen. De eerste voorstelling, Ukemi, The Art of Falling, brengt een ode aan het vallen en die wil onze kijk op risico's veranderen. Ukemi laat zien dat vallen een kunst is die je kunt leren. Daarna volgt Vilja Duo en Chris Doms. Zij zullen ons meenemen in een verhaal over liefde en relaties. Met live muziek, dans en luchtacrobatie brengen ze de herkenbare momenten van een koppel tot leven. Iedereen komende donderdag vanaf 20 uur welkom op het Ninjaplein.

0: But it was solid. Van Ashford & Simpson. Een vraagje, Tom. Jij die veel Nino Wieters kent, ken jij een zekere Deborah Leemans?
1: Ik ken haar zeker en vast, Laurens.
0: Voor degene die haar niet meteen kunnen thuisbrengen, je kent haar misschien uit de Ninofse horeca, maar zij werd vooral bekend dankzij dit tv-programma. Temptation Island, waar zij ooit vreselijk bedrogen werd door Tim, haar toenmalige partner. Maar ondertussen heeft zij al een paar jaar het geluk gevonden bij haar huidige partner, Bruno van der Hagen. En deze week was er heel leuk nieuws over hen, want zij zijn in het huwelijksbootje gestapt. Zij maakt dat deze week zelf bekend op hun sociale media. En de trouw zelf, die gebeurde in het geheim vorige maand al. Van het hele Radio Ninove-team een welgemeende proficiat.

0: Weekend was dit. En daarmee zit de week van Ninove er alweer bijna op.
1: Sven Peleman staat alweer te huppelen van enthousiasme om jou door de namiddag te loodsen. Straks is er Salt en Peppe, maar eerst hebben we nog Magnetic.
0: Veel plezier en tot de volgende!

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

bedankt Laurens en Tom voor de week van Ninove. Volgende week dan zijn ze uiteraard opnieuw op de afspraak. Het is de laatste week van de zomersolden. Die is aangebroken nu. Dus als je nog de beste koopjes wil scoren en de zomerse must-haves wil shoppen aan ongelooflijke prijzen, dan moet je nu echt wel in actie schieten. En dat kan uiteraard in ideale omstandigheden hier in Ninia Shopping. En wij schieten ook in actie met de allerbeste muziek. Tate McRae staat klaar. She's All I Wanna Be. Na deze typical mail van...

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.nl

0: Tate McRae hier bij Radio Ninova en She's All I Wanna Be.
1: Attention!
0: Ja, jullie aandacht. Want sinds gisteren en dit nog tot en met nu dinsdag is er de zomerkermis hier in het centrum van Ninove. Op de Graanmarkt, het Twijnsterplein en ook op de parking Oude Kaai staan er weer meer dan 30 attracties, kramen en eetstanden opgesteld. De kermis die begon gisteren al met een avondmarkt met heel veel succes, heb ik mij laten vertellen. En er was ook natuurlijk de beertjesworp. Maandag dan is er opnieuw de prikkelarme kermis. En dan kunnen bezoekers ook op de foto met de Minions. Een ballonplooier die zorgt maandag ook voor leuke ballondieren. En dinsdag is het traditionele familiedag.
2: Alweer een winnaar!
0: Ja, iedereen wint dan, want er zijn tal van voordelen. Je vindt trouwens meer informatie omtrent deze julikermis, omtrent deze zomerkermis, op onze website radioninove.nl.

Canadese Shawn Mendes hier bij Radio Ninove. Niet alleen singer-songwriter, maar ook model blijkbaar. En hij mag er inderdaad gezien worden. Stitches was dat. Zometeen het nieuws uit Ninove krijg je vandaag van Ewout. Maar wij gaan eerst even nog de weerkaarten erbij nemen. En dat is een goed nieuwsshow toch wel. Hè? Zonnig en droog weer. Later wel meer wolken en zo'n 28 graden hier in Ninove. Morgen wordt een wisselvallige dag bij maxima tot 23 graden. En dan mogen we dus wel wat regen verwachten. Maar daar zullen we niet zo heel rouwig om zijn, denk ik. We moeten ook aan de natuur denken, natuurlijk. Maandag op de meeste plaatsen droog bij 23 graden. En daarna gaat het opnieuw crescendo. Het wordt elke dag warmer en zonniger. We gaan weer boven de 30 graden komende week. Take me to-

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Australische Men at Work en Down Under hier bij Radio Ninove. Ze begonnen hun carrière in 1979 en nu, 47 jaar later, zijn ze nog steeds at work. Het is uit te zeggen, er is nog één oorspronkelijk bandlid overgebleven, Colin Hay meer bepaald, en hij toert nu met een nieuwe begeleidingsband doorheen de Verenigde Staten, doorheen Mexico en ook Brazilië. Europa laten ze blijkbaar voorlopig links liggen.

Makes Me Wonder hier bij Radio Ninove. Momenteel is mijn motto hoe buiten hoe beter. Met dergelijke temperaturen kan dat natuurlijk ook niet anders. Maar nu ga ik u toch eventjes mee binnennemen in het huis. Het huis, want daar kunnen jongeren en minder jonge mensen elkaar ontmoeten. En dat is toch wel leuk om altijd nieuwe mensen te ontmoeten. En dat kan heel gemoedelijk bij een tas koffie of thee. Of bij deze temperaturen misschien ook bij iets fris zal dat ook wel lukken. Een stukje taart, dat wordt daar ook aangeboden. Want met de hulp van La Lorraine Bakery hier uit Ninove werd er zelfs een bakkersproject toegevoegd aan dit concept van het huis. Wil jij ook even een bezoekje brengen aan het huis? Wel, dat is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perkaai. Daar moet je dus zijn voor het huis. Een aanrader. Zeker even binnenwippen. De farm komt eraan na deze heer. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

minuten verlieten we het stadscentrum van Nienhoven hier en we trokken naar de boeren buiten. En we kwamen op de boerderij terecht. Jawel, tussen alle leuke diertjes, alle daar samen met de farm en all together now. En nu trekken we meteen door naar Tomorrowland voor wat dance vibes. Want dit is Dimitri Vegas, Like Mike en ook Diplo. Tot aan het nieuws van 3 uur met Dominique is dit... Hey.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

0: Ghost.
1: Morgenavond dan staat hij op het podium van Tomorrowland. Deze Joel Curry tussen de 8 en 9 zal dat zijn. Het is 7:07. De klok die gaat snel. Ook Coldplay weet dat. We zitten al in de laatste zaterdag van de maand juli. Kijk eens.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

bij Radio Nino. Guido Vlos Meerbeke, zij organiseert vanavond een heuse cocktailavond. Uiteraard met heerlijke cocktails, frisse drankjes, lekkere hapjes en ook een avond vol met sfeer. Alle details je vindt ze in onze activiteitenkalender op de website. De cocktailavond van Guido Vlos Meerbeke gaat dus vanavond door. Straks om 7 uur beginnen ze eraan tot 3 uur vannacht in de gemeentehuisstraat in Meerbeke.

Louise hier bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove. Niet van Louise, maar wel van Ewout. Eerst even het weerbericht. Het is zonnig en droog. Er zijn wel wat wolken hier boven Ninove, maar we gaan het dus droog houden. En aangenaam warm, zo'n 27, 28 graden momenteel. Morgen dan wordt het een wisselvallige dag bij maxima van amper 23 graden. Er zit daar ook wel wat regen in. Maandag op de meeste plaatsen gaan we het dan droog houden bij opnieuw 23 graden. De dagen daarna wordt het alleen maar warmer en zonniger. Mooie vooruitzichten. Weer een echte zomersweek in het vooruitzicht dus. Zometeen nieuws, maar eerst zomersdeuntje van de Beach Boys. MUZIEK

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

Het Australische muziekduo Yolanda Be Cool. En hun nummer 1 heet We No Speak Americano. En de naam Yolanda Be Cool is trouwens een verwijzing naar de film Pulp Fiction, waarin het karakter Jules, gespeeld door Samuel L. Jackson, Yolanda Be Cool schreeuwt. Dat naar een vrouwelijke overvaller met de naam uiteraard Yolanda. Zometeen John Parr.

van meer dan 40 jaar geleden. John Parr hier bij Radio Ninove. En St. Elmo's Fire, dat is een metafoor voor het vurige, ongrijpbare hoop en ook de energie van jongvolwassenen die net zijn afgestudeerd en worstelen met het echte leven. Een mond vol, maar we begrijpen het wel. En over het echte leven gesproken, organiseer jij in het echte leven met jouw club, met jouw vereniging of met jouw vrienden iets hier in het Ninoofse? Laat het ons dan zeker en vast ook weten. Dan kunnen wij het op onze beurt laten weten aan Groot Ninove. We doen dat volledig gratis over de radio, maar ook op onze website. Jouw activiteit wordt ook vermeld in onze regioagenda. Stuur dus alles door via een mail naar agenda@radioninove.be. Daarin leg je dan precies uit wat je organiseert. Hoe meer details, hoe beter uiteraard. Vergeet ook jouw eigen gegevens er niet bij te vermelden. En dan doen wij de rest. En als je echt wil, het hoeft niet, maar als je wil, dan kan je ook gewoon even naar onze studio hier komen voor een interview en kan je het zelf allemaal komen vertellen live op de radio. Ik geef het maar mee, het is een suggestie. Nu gaan we wat dansen, wat swingen met de Bebe Rexha.

Vaya con Dios, Heading for a Fall. We zaten in 1992. En dan, hij mocht het eerste weekend van Tomorrowland afsluiten. En vanavond dan staat hij opnieuw op de mainstage van het grootste dancefestival ter wereld. Ik heb het uiteraard.

Op 28 september komt ze naar de AB in Brussel. Alison, wat jij was dat en is this love. Het nieuws van 4 uur komt eraan met Koen. Na deze van Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Lande, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog. Summer, summer,
2: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

Sebastian Ingrosso van deze Swedish House Mafia staat vanavond om 10 uur nog op Tomorrowland. Dus zo lang hoeft hij dus niet meer te wachten. Het is 4:10. Jij luistert Radio Ninove live vanuit Ninia Shopping. Nog tot 6:00 vanavond. Zometeen met Benson Boone, The Ghost Town. Maar eerst terug naar die 80s met

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Zeg, zin in een koffietje?
11: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
10: Ah wel, we doen het allebei.
11: Ja.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.

van 5 jaren geleden, Benson Boone en The Ghost Town. Ninove is alles behalve een ghost town. Hier valt heel wat te beleven voor jong en oud. Zo is er nog tot en met maandag 31 augustus het Bibingo-spel, waar kinderen kunnen aan deelnemen. Dat is een organisatie van de Bibliotheek van Ninove. Hoe zit het precies in elkaar? Wel, op de bingo-kaart die ze ontvangen, vinden ze 8 leuke en stille opdrachten die ze dan in de Bibliotheek van Ninove kunnen uitvoeren. En voor elke goed voltooide opdracht krijgen ze dan een stempel aan de balie. Bij een volle kaart mag die dan ingeruild worden voor een leuk cadeautje. En op het einde van de zomervakantie dan worden uit al die ingezende kaarten nog 3 gelukkige winnaars getrokken die een mooi BIP-pakket ontvangen. Dus de kids weten wat te doen. Ze hebben nog meer dan een maand de tijd. Dus zeker en vast eens een bezoekje brengen aan de BIP van Ninove en deelnemen aan dit Bibingo-spel. Zometeen heb ik Sambar voor jou, Homewrecker. Maar eerst genieten van deze Belgische Hoverphonic.

Vorige maand heeft hij zijn nieuwe single gelanceerd, My Body Isn't Ready. Dit was nog een keertje de vorige homewrecker van Samber hier bij Radio Nienhoven. Zometeen het nieuws uit Nienhoven. Dat krijg je van Ewout. Eerst gaan we er de weerkaarten eventjes bij nemen. Het is zonnig en het is droog, zoals je wel merkt. Later komen er wel meer en meer wolken opzetten, maar het blijft aangenaam warm bij 28 graden. Morgen dan neemt de zomer een dagje vrij af, als het ware, en wordt het wisselvallig bij maxima rond 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen wel droog weer en opnieuw zo'n 23 graden op de thermometer. De dagen daarna opnieuw veel warmer en veel zonniger. Mooie zomerse vooruitzichten dus. De streetlife nu eventjes opsnuiven. Dit zijn de Crusaders.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Zal je nog een beetje geduld moeten hebben? Iets voor 6 uur ga je het dan te weten komen wat dat allemaal precies is. Maar nu vrijdag, de laatste dag van de maand juli, 31 juli, wordt vanaf 6 uur 's avonds de eerste editie van Apero Beats georganiseerd. Dat gebeurt hier vlakbij onze studio op het Niniaplein. Waar mag je je aan verwachten? Wel aan een ontspannende avond met live entertainment. Er zullen DJ's aanwezig zijn, lekkere foodconcepten en ook een uitgebreid aanbod aan dranken. En de zon die zal ook volop van de partij zijn. 30 graden of meer wordt voorspeld. Dus dat zit helemaal snor voor die Apero Beats. De toegang die is volledig gratis. Dus nu vrijdag zeker eventjes langslopen hier aan het Niniaplein voor de allereerste editie van Apero Beats. Zometeen volledig instrumentaal met Harold Faltermeyer, maar eerst een zingende Laura

Er is Robert Miles met zijn Children en dit is hier de tweede instrumentale plaat die in onze database zit, denk ik. Het zijn de enige twee, Harold Faltermeyer en Axel F. Het is vandaag 25 juli en ik heb de Brabantsonne klaargezet. Inderdaad, 4 dagen na onze nationale feestdag. En daar heb ik wel een hele goede reden voor. Want vandaag, exact 150 jaar geleden, werd de Belgische koningin Elisabeth geboren. Het koninklijke paleis viert dat nu met enkele archieffoto's van deze iconische koningin. Koningin Elisabeth was de 3e koningin der Belgen en werd geboren in 1876, vandaag dus exact 150 jaar geleden op 25 juli. Ze was de echtgenote van koning Albert de Eerste, die regeerde tussen 1909 en 1934. Ze stierf in 1965, koningin Elisabeth. En dit bericht van het paleis over die iconische koningin komt er nu haar naamgenoot, kroonprinses Elisabeth, 24 jaar jong. Zij is uiteraard bijzonder populair in ons land. Dat heb je afgelopen week ook misschien wel gemerkt op de beelden op televisie. En nu gaan we van België meteen door naar Nederland. Want daar is er iemand smoorverliefd. Dit is Snel.

Christina Aguilera. En Beautiful. Wat ook heel mooi is, dat is onze playlist straks tussen 5 en 6. Dus zeker en vast blijven luisteren. Nu gaan we richting het nieuws van 5 uur. Krijg je van Koen Vervreemd met deze dansbare Kato. Samen met John, Turn the Lights Off.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

mijn favorietjes van dit ogenblik. Another samen met 54 Ultra en Talk To You. Dat ga ik doen nog tot 6 uur vanavond. En dan neemt Jean-Marc de Vroede het hier van mij over. Zometeen nog meer swingende muziek van de Purple Disco Machine. En deze Phil Collins, Susudio.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Purple Disco Machine samen met de Duke Dumont. Nothing But Thieves and Something On My Mind was dat. De volgende plaat die eraan komt is op aanvraag van Deborah uit Ninove. Zij heeft mij hier een berichtje gestuurd. Ze is namelijk volop herinneringen aan het ophalen met oude vakantiefoto's op haar terras. En daar hoort volgens haar maar één nummer bij. En die hebben we nu klaargezet. Bryan Adams en Please Forgive Me.

begrijp het niet helemaal, maar het zal waarschijnlijk wel aan mij liggen. Send my love to your new lover. Dat was de boodschap van Adele hier bij Radio Ninove. Ik heb even naar buiten gekeken hier vanuit Ninia Shopping. Een blauwe hemel en de zon die schijnt volop. Prachtig zomerweer met andere woorden momenteel. Later vanavond zouden er wel meer wolken onze richting uitkomen. Morgen dan neemt de zomer een dagje vrij af en wordt tot een wisselvallige dag met regen en zo'n 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw 23 graden en de dagen daarna opnieuw veel warmer en veel zonniger. De zomer van 2026. Zometeen nieuws uit Ninove met Ewald na deze Leo Sayer.

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

het midden van de jaren 80. Marillion en Kaylee was dat. En van de romantiek gaan we nu over naar de sport. Want voor de start van het nieuwe voetbalseizoen wordt de nieuwe spelerskern van KVK Ninove A en B voorgesteld. En dat gebeurt tijdens een heus diner. Het menu van dat diner dat kan je raadplegen in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Als je mee wil gaan dineren, dan kost jou dat €60 vooraf inschrijven. Dat is wel verplicht en dat kan nog tot en met vandaag, dus nu beslissen, door een mailtje te sturen naar de voorzitter g.vanderperren@telenet.be. G. van der Perren, alles aan elkaar, @telenet.be. Als je er dus bij wil zijn en mee wil gaan dineren. Het kan enkel en alleen vandaag nog. De ploegvoorstelling die vindt aanstaande vrijdag plaats. Vanaf 7 uur beginnen ze eraan op de Kloppers, uiteraard. Daar moet je zijn. Alvast smakelijk eten en veel plezier.

stevige gitaren van U2 en de Vertigo. En afgelopen week, gisteren eigenlijk, hebben Martin Garrix, de Nederlandse top DJ, en Bono van U2 hun nieuwste productie op de wereld losgelaten. Dat is Fireflies geworden. Maar dat is natuurlijk niet hun eerste samenwerking, want in 2021 toen deden ze het ook al met deze hier.

was toen in 2021 Martin Garrix samen met Bono. Ze deden dat toen voor het EK, voor het voetbal EK 2020. En nu gaan we nog meer voetbalmuziek jouw richtingen uitsturen van het WK meer bepaald. Dit is Shakira samen met haar Burna Boy en het aanstekelijke Dance.

we zaten in 1998 met deze Imani en Where Are You Now. Het is 6:07, zometeen om 6:00 Koen Vervreemd met het nieuws. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio tot 8:00 vanavond. Zijn eerste plaat wordt er eentje van Mink DeVille. Van mij krijg je nog deze Nico en Vince, Am I Wrong? En de Golden Earring komt er ook nog.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app.
1: Radio Ninove.
3: Hey, goedenavond.

0: say goodbye.
1: En dat zeggen we in de richting van Sven. Die is er volgende week terug natuurlijk hier bij Radio Ninove. Ming de Ville, Demasiado Corazon was de opener voor vandaag. En zo net Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Nog tot 8 uur met de beste muziek en informatie. Dit is alvast Pieter Fox. Yeah.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
8: Carwash Dodane.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei.
12: Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Het lijkt allemaal makkelijk voor haar, was Olivia Dean. De Donderdagen, het jaarlijkse straat- en circusfestival, is al een tijdje hier in Ninove op diverse locaties. Fabuloca brengt impuls. Daarin verandert een stoere machine in een speelmaatje, een tegenkracht, een danspartner. Er wordt geklommen, geslingerd, gevallen en weer opgestaan. Spannend, grappig en soms magisch. Je kan Impuls gaan bekijken aanstaande donderdag 23 juli op de Graanmarkt om 20 uur in Ninove.

Dat waren de Strumbellas. Dat is ook al een 11 jaar terug. De tijd in 2015 waren ze nog een keertje met Spirit. Muziek uit de jaren 80, straks na 8 uur in 80s at 8. En dit is al een voorsmaakje. Last Night DJ Save My Life. Het was hun debuutsingle uit 1982. Dit is uit Amerika. In

0: In the mix.
1: In the mix. De weekendparty elke vrijdagavond te beluisteren hier tussen 5 en 7 bij Radio Nienhoven. Momenteel hier in Nienhoven trouwens in 27 graden. De wind waait uit het westen. De zon verlaat ons vanavond om 21:40. Vannacht dalen de temperaturen tot 18 graden. Zon komt morgen vroeg op om 6:01. En morgen overheerst de bewolking met later op de dag regen. Het wordt 23 graden.
2: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienhoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienhoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Werd bekend met deze plaat. Jij bent zo, Jeroen van der Boom. Trouwens ook een tv-presentator. Uit Groot-Brittannië, dit is Celeste.

Je suis venu te dire que je m'en vais. Nu nog niet, straks om 8 uur, maar zover zijn we nog niet. Dit was Jo Lemaire en Floes. Giro Flos, wel, die organiseren een cocktailavond tot 3 uur vannacht nog. En dat in hun lokaal te Meerbeke. Als jij ook iets organiseert met je club, vereniging of vrienden, laat het ons weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website radioninove.be. Stuur een mailtje naar ons agenda@radioninove.be. Vergeet je gegevens niet en wij doen de rest. Dit is Alex Warren.

Een hele mooie klassieker uit 1999. When You Say Nothing at All, Ronan Keating was trouwens bekend geworden dankzij de boyband Boyzone. Zometeen het nieuws van 7. Straks ben ik er terug met een fantastische playlist, uiteraard. Tot zover nog Robin Schulz en Headlights.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app.
1: Radio Ninove.
3: Nogmaals, goedenavond en

Peter André, Mysterious Girl, hoorde je na het nieuws van 7 uur hier bij Radio Nienoven. En dit waren Flaming en Meteor met Niet Nodig. Tot 8 uur ben ik bij jou. Dit is Radio Nienoven en Prins uit 86 met Kiss.

supermodel van Måneskin. Kermis Nienhoven nog steeds aan de gang dit weekend. Nog tot en met dinsdag aanstaande. Meer informatie in onze activiteitenkalenders.

Magnetic, De Balza, spiksplinternieuwe plaat hier bij Radio Ninova uit 2026 natuurlijk. De Gezinsbond Voorde organiseert voor de eerste keer een wandelzoektocht in Voorde en omgeving. Na de inschrijving ontvang je een kaart en een wegbeschrijving. Zo leer je Voorde en omgeving beter kennen. Onderweg moet je 25 vragen beantwoorden en voor de kinderen zijn er uiteraard aangepaste opdrachten. Deelnemen kost €5. De wandelzoektocht loopt nog tot en met zaterdag 15 augustus. De wandeling is 7 kilometer lang, start en eindigt aan de kerk van Voorde. Inschrijven via mail paul.carré@telenet.be, paul.carré@telenet.be. Een goedenavond, dit is Radio Ninove.

0: even rustig aan met Michael Kiwanuka, Home Again. Met een wind komende uit het westen is het momenteel in Hinove 26 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot 18 graden. Morgen overheerst de bewolking met later op de dag kans op regen en of motregen. Het wordt dan 23 graden.
1: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienhoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
2: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Als Reggie het aanraakt, wordt het altijd een grote hit. Hier nog een keertje met Linda Mertens, Milking en Unstoppable. 1987 was een groot jaar voor Julien Clerc. Helene.

The Weeknd, Save Your Tears. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film bekijkt, wel, de BIP komt nu ook aan huis. Als jij wil weten hoe het werkt, wel, meld je dan aan via bip@ninove.be. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie dan de interesses en maken jullie correcte afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. Niet vergeten eerst je aanmelden via bip@ninove.be.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes, dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. We'll be right back.

De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes, dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

come tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The main

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.